Ek sien Hilda Friesen en dat brood van ons leven van deel is uit Lukas 19, 1 en 2, hoe dat zegt. Jezus jink in Jericho neen en jink derg de stad. En daar wie Zacchaeus, een van de verste taakskollecten, die weer rijk. De stad Jericho wordt van de Israëlieten een dag in een zeer bijzondere weg genomen. Trotzdem dat de stad zeer dikke, strenge wang had, had de haar die op het doel gebruiken. De wang vallen, als de Israëlieten voor zeven deel eenmaal den dag ganz stel rond de stad gewonnen werden en dan den zevende dag luid geschreien en de trompeten geblost hadden. En de geschichte die we in de nächste deel studeren willen, zei wie in zich wat nog veel hoster passiert als de zich te Jezus in de tijd. En deze geschichte wordt in hart genomen, wordt ook sterke wang van ware standen op aanhoud. Werkelijk, waarom Zacchaeus zijn hart, waren drie verschillende sterke wang. De eerste wand weer dat Zacchaeus een man weer. Dat is aber een zeer dikke wand, niet zo? Gewöhnlich nimmt dort viel Zeit, was ein Mann sich bekehren wird. Gewöhnlich kommen frühes Eier zum Glauben als Männer. Es ist bloß, wenn frühes Dollar durch ihre Gefühlen beeinflusst sind und Männer sich Sachen Dollar machen durchdenken? Denkt du erst noch eine andere Ursache. Männer haben gewöhnlich für Erzählungen eine viel geratere Furcht als die Frühmenschen. Sie haben so Angst,

Wat zal wie hier te zijn? Wann Gott op onze ziet is, wer kon dan jen ons zennen? 38. Ik zie mij zeggen, dat niet dood oder dat leven, niet engel oder gewolte, niet jen wordt oder toekomst, niet de welt over ons oder de welt onder ons, oder irgendeine andere Kreatur ons van Gott zijn leven scheiden kon, die in Christus Jezus onze Herrn is.